The hotspot in town. Boogie Boogie Country Girl, Karen Morris. Aus Zweden war das. Met 14 jaren had ze deze rhythm and blues klassieker van Big Joe Turner eingespeeld in de Envicken Studio in Zweden. Übrigens, by the way, ze is die dochter van de legendaire rockabilly Hank Morris. Een schöne goede middag, een stunde Rocking 50s, een stunde American Hillbilly, Rockabilly, Rock'n'Roll, Blues en Rhythm and Blues, rariteiten. Fast alles aus die 50er. Alright, let's kick the show off. Met een Rockabilly Klassiker aus Georgia, Atlanta, Georgia, 1957, Rick Carty en Born to Love One Woman.

Carmen Davis, and she can say yes tonight. Great R&B jive from the 50s. Alright, weiter geht's mit den allererste single van Charlie Rich of the Philips International label van Sam Phillips. Sam Phillips natuurlijk bekend van zijn Sun label met zum Beispiel Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Roy Orbison. Aber auch, ja... Charlie Rich is damals in die 50er jaren aangevangen in de studio van Sam Phillips. En zijn allereerste platte, of Phillips International, dat waren damals in 1957 Whirlwind. Sam Phillips had damals deze platte veröffentlicht, inclusief een koorgezang erbij. En ik heb jetzt hier een versie ohne koorgezang. Also die allereerste originale fassung van Whirlwind aus 1957 van Charlie Rich.

Extreem seltene rockabilly from the 50s met een fantastische scharfe guitar break. Met Everybody's Trying van Jerry Ross geht deze Rocking 50 Sendung voor heute weer zum Ende. Eine Stunde American Hillbilly, Rockabilly, Rock'n'Roll, Blues en R&B, Rhythm and Blues from the 50s. Nächste Woche een nieuwe Rocking 50s Sendung. Gerne bis nächste Woche en keep on rocking.